hoofd van hem. Alleen op een wereld waaruit ik niemand herken. Liep verblind in een dal waar ik niet meer uit geraakte. Veel zien alleen het succes op die zelfzekere dagen. Ik leerde alles uit stress, dus mijn gedrag werd een wapen. En waarmee ik mijzelf ook zo van kans zou gaan maken. Gevoelens en vragen, ik zoek op beiden het antwoord. Heb zoveel jaren verloren omdat ik een andere kant koos. Verander